je bent al gelijk, je bent al gelijk. Samen wij je niet samen. Ik ben van in het klein, waar je door mij te zaden ook denkt.